Het afgelopen half uurtje hoorde je live vanuit de Telegraph Hill Studios in Broccoli, Londen, de integrale uitvoering van Radio Reconstructions. Een performance van de Engelse geluidskunstenaars James Bully en Daniel Jones. Dit concert was een co-productie van The New Radiophonic Workshop in Londen en Inventions for Radio van de concertzender.

0: Een kort werkje was dat van Delia Derbyshire, de legendarische leading lady van de BBC Radiophonic Workshop. En dat was de studio binnen de BBC, waar vooral al het sounddesign, maar ook muziek gemaakt werd voor talloze radiohoorspelen en ook televisieseries. En het meest beroemd in dit verband is Doctor Who, waar Delia veel voor gemaakt heeft. Hoorspel, radiofonie, radiokunst. Het zijn allemaal termen die vaak door elkaar gehaald worden. De genres zijn zeer zeker nauw verwant aan elkaar, maar er zijn wel degelijk accentverschillen. Radiofonie, zou je kunnen zeggen, is een term die in ieder geval historisch nauw verwant is aan het hoorspel. Het hoorspel is vooral gecentreerd rond een letterlijke vertelling, met vaak stemacteurs, geluidseffecten om het verhaal te ondersteunen. Maar radiofonie gaat dan weer net een stapje verder. De vertelling hoeft niet per se narratief te zijn en de klank van de menselijke stem, al dan niet in combinatie met sounddesign, acousmatic, soundscape, soundart en instrumentale muziek en klanken, smeden zich samen tot een akoestisch universum. De Amerikaanse componist John Cage behoort zonder meer tot de peetvaders van het radiofonische genre. In 1942 schreef Cage een partituur voor een radiohoorspel van Kenneth Patchen. The City Wears a Slouch Hat, zo luidde de titel van dit radiodrama, waarin een karakter met de naam Voice door een stad dwaalt en daar allerlei zaken opvangt, zoals conversaties, omgevingsgeluiden en flarden van telefoongesprekken. John Cage wilde een soundscore maken gebaseerd op stadsgeluiden en geluidseffecten. Echter, de techniek was toen nog niet zo ver dat zijn idee gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd het hele plan teruggebracht tot een veel simpelere compositie voor 6 percussionisten. De oorspronkelijke partituur, die bestond uit een 250 pagina's dik boekwerk, is helaas verloren gegaan. In 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage, initieerde de Ars Acoustica groep van de EBU, en dat staat dan voor European Broadcasting Union, een project waarbij componisten, geluidskunstenaars en radiomakers uitgenodigd werden om op basis van dat oorspronkelijke idee van John Cage een eigen, vrije versie te maken van The City That Wears a Slouch Hat. Dit resulteerde in een cd met een 7-tal werken onder de titel 7 Hats for John Cage. Van deze cd draaien we nu het nummer The He and the She of It, een radiofonisch werk gemaakt door Bernard Clark. En Clark is een Ierse radiokunstenaar die onder andere ook voor de Ierse publieke omroep het radioprogramma Nova maakt, een platform voor eigentijdse muziek. Bernard Clark met The He and the She of It.
1: Follow a double.
2: I remember when the war started,
1: to Temple Bar,
2: 1939.
1: To Christchurch Cathedral.
2: I didn't realize
1: the National.
3: The National Museum.
1: Hello,
3: there.
2: I'm looking for planes.
1: The National Museum.
3: No, no, don't hang up.
2: And then I remember being marched.
4: Please. When I hear what we call music. It seems to me that someone is talking.
5: It's just fucking heaven.
4: We are getting rid of ownership. Substituting use. Beginning with ideas. Which ones can we take? Which ones can we give? Disappearance of power politics.
6: I'm listening to the radio and their play Kenneth Patchen, the poet, reading Lonesome Boy Blues with Modesto Bersenio.
4: Non-measurement. Japanese, he said, we also hear with our feet.
6: Yeah.
4: Continue. I'll discover where you sweat, Kierkegaard.
3: we're down here now, waiting now the boy for, you know what I mean? Because we can't get anywhere else, you know what I mean? Because we can't get on the clinics. And we're down here trying to get other drugs, like Theophylline, Roach, Rohypnol, you know?
7: They sell Valium, and now you wouldn't think, sure, you wouldn't look at them. Yeah.
8: A lot more people sell the Valium for their drink money. Alcoholics, yeah. Like, you know what I mean? Who can have no problem. Like, if I went into a doctor, I wouldn't get them. But if an old person, you know what I mean? They'd get them, you know what I mean? So they sell them.
9: Get away from the
10: pen, what's going on?
11: A rail. There's always a rail.
7: There wasn't enough for everybody. Everybody's been killing everybody. I want some. So there doesn't be enough for around all the junkies. So whoever gets there first with that money.
5: Shit like that.
12: It was just new when we wanted us to try it out.
5: True.
12: And then it was every day, and then it was like 10 times a day, and then
5: it was 8-9 bags a day.
12: And we just ended up getting strung out. And the needle and everything left.
5: Lovely. It's lovely. When you're smoking it, but with the needle and you're cooking it up and getting the blood, when you get yourself and you push it in, then it's just, it's lovely. It's just fucking heaven. See, we're off it now, and me thinking about it, I don't like to think about it, so I want to block it all out. But it is lovely, so I have to stop thinking about it now. I'm on methadone now. I mean, I'm on the methadone, and I'm on everything that I can get my hands on as well, except heroin. I'm with Solange now over a year, and I think of the last 3 weeks is my first clean New Orleans.
4: Begging. Difficult profession. In India, parents maim children, producing bodies that'll attract

0: Je hoorde The He and the She of It. Een radiofonische compositie van de Ierse radiokunstenaar Bernard Clark. Hij maakte dit werk in 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage. En dit werk staat op de Ars Acoustica CD Seven Heads for John Cage. En naast mij zit weer Martijn Comes, de initiatiefnemer, programmamaker hier bij de Concertzender van deze Inventions for Radio special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar, die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Okay.
1: En hij heeft... Al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... Moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo
0: gewend. Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
1: Ja.
0: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
1: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele... Ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen wordt dat voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God en eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die jij altijd aansnijdt.
0: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt, dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960, monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Barmange, die werkte daar ook, die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
1: Ja, ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn gebracht. Alleen de manier waarop ze werkte. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden. Waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Bermanche gaat dan eigenlijk tekenen. En die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
0: Hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank.
1: Ja. Klopt, en dat heeft hij gemaakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, ja of nee.
0: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
1: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
0: Hoe gaat het nou vanavond verder met Inventions for Radio?
1: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
0: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies, daar is die dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen. En dat betekent dat ons presentatiewerk hier live vanuit Utrecht, vanuit de radiostudio van de concertzender, erop zit. Het laatste uur is dan helemaal gereserveerd voor de klinkende radiofonie. Wij, Martijn en ik, nemen daarom nu alvast afscheid. Maar blijf dus vooral luisteren.

0: Lucas. Simon is. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Wat is het? Hey, Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?

0: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken continu aan verbetering van ons programmaaanbod en aan uitbreiding van ontvangstmogelijkheden. Uw ervaring en mening zijn voor de Concertzender van groot belang. Op onze website www.concertzender.nl staat een enquête. Vul die in, help daarmee de Concertzender en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.
2: Dit is dokter Klangendoen.
3: Klangendoen.
2: Klangendoen.
3: Met een hm op het eind.
2: Klangendoen.
4: Verdonk een kaartje lachen te leggen,
5: kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een kraakie en de scheefhorstie.
4: Het was wel geen gloeiend pijltje, maar als hij uit de spiezen kwam,
5: weer
4: hij
5: door een binkie te zien. Die hem bij een heertje opgesloten. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dosje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel links langs de omwegje proberen om de getuigen plat te maken.
4: Als die Bink voor de rechtbank maar verklaren wou dat hij niet zo heel zeker meer wist.
5: Nou, ik
4: onder
5: Eden mocht het testen,
4: maar
5: was
4: klaar en de kous af. Maar er viel met de getuigen niks te knoeien en hij wou zelfs voor Dick Poen zijn verklaring geen draad veranderen. Toen moest er natuurlijk wat anders opgevonden worden en liet het dan mijn over om Lokkie onder de pijl weg te steken. Het stinkt voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar enige getuige en bekant geen aanwijzing was. Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk. Die zou aan de rechtbank dolgraag een drukker geven als het maar eventjes kan.
5: Opgeruimd staan netjes.
4: Zouden aandurven om strootje te trekken.

Oh, dan ben je voor jou te ompa. Oh, zo lang in taal hebben. Alla voor jou te ompelen, ja. Hey, deixa-me uma colinha para mim, tá bem? Deixa-me ver lá.